voorna. Dat ik een boy niet bij mij hoor maar voorna. Aan mij hoor maar een boek voor zullen voorna. Dat ik een boy niet bij mij hoor maar voorna. Aan mij hoor maar een boek voor zullen voorna. Aan